0: Омскуилаа апскгэгэл кваанигис тимацк таамкис тамацк схохтсмиск тамацк таамкис лайк улэцэг тал аулэмц цайх тамацк кваанигис кутэц лайутсмиск кутэц таамкис схохтсмис ихок тмахок уцэг тухнасок Usamstralat, Kapsiktasanht, Ukuk Tmavatski, Kelipsuta, or the Sult, Kisk the Tsreich, Yea, see the Tats, these ye lewis, Kutati Tats, Dida, Eutsk Tsreichkerknis, Sikawatis, Ula Sult, Krusult. Ich kommt dann komm gut zeig der Matz der Zeit steht komm gut steht der Tiam kis der Matz der Zeit steht kommst nam die Mutz und ich knist so der Schuchst und der Matz das Abschuchst die Matz kommt der Zeit der Lauscht und ich Manalks could sit still, he'll know some a man's quay. Now let's say to this quit go quiet on a man's light a horse's the man's light a snows as chaos as oats. No map it's a catimament that hit up up skin, I kept skip the cook beat up the man's. Understands the church crowds like old. I knock will it take to my man's great skit upper. He'd call out a cook peanut. Loma call a good a hot a man that hot look. Slan dem cooker. Slan I now that. Pay you much squat. The chitam dem cook. Loma call a cook. I do dem cook. Chapatis kwalets tak olam tchilsus kwees il Tlaidu dem kudutz tchilin dem sikil dem Hina kwalu lukset skita ulti kule ich tchilaidu dem Lib tzutul hie kwats ul il stanao il Ala tzam kutsutao Zalaisu tskita du dem Hey Gael cwnt o'r lap yma sydd gwydig i lael. Sda'n awl. Sda'n sda'n awl yn sam dim o'r sgwt i lael. Nid yma yn ymsydd lap sgwyl cwnt i's. Sgwyl sgwyl lap sgwyl dau. Cym sgwyl sgwyl. Il cwmat sgwyl sgwyl sgwyl sgwyl Eutz kutsuais ki nut kuals mau ski na aia wals mau. Ski ust kusale ke patsal ski ust kusult huaina kuiletsiks nut kuals mau. Ust kus. Kekeldu titsa mamants tsalaats ul inus ki kitapits. Tsaklan deem kuit kukelti mamantat aih. See, I now sleep to doubt and sell it swamp to doubt. Quantity is equal in us, kick stick. Sits cut it sad stay of the monster. Scroll them cut it out, she cut this to much to moments to the cool on them. Well, sir. Let's eat. I guess the machwat alak at Hindi quacht. Lapkusuta a quach. Ski hila reichs. All the machwat alak at Hila reichs. Ul inutsut kreiko. Stukdom kuskem tom. Machwat alaka. Heb ik me wat eerlijk is, je kon niet stemmen met dat. Heb ik je. Nu toelaten als lemsk. Nu toelaten als lemsk. Heb ik je als Christus schulem. Dat het. Spoelen als dat het. Mag wat eerlijk het. Kut het is Alpstorm kwachwa. Alpskwa. Ik mag het alle katten die kwak. Al het eet als die kwak. In die troepanatsk. Dan absoluut hem te mogen ook echt die kwak in die troepanat. Dan kan je lijken ook echt gewend staan, kip ui. Dan pak ik gewend staan. At Sian Mouse once there. No more, I will let it after the opanat spook allies. Yep, we. Dich slachs could ach, yep, we. Dich chachs could ach. The quacht. Kalinat, it goes to the quachua. And allies come at. Like it's status opana. Hij schudt het uit, op een schapsel. Schem net het gezichter. Schem schudt het uit. Eet geleid, zeem kut. Schudt het uit, dat het. Amat uit, schapsel. Boet schuld het op een schel het raam, kut het uit, schudt het uit, schudt. Ah, laat ik je naar spoed aan, ik dit als een schilkstaat. Nu maar het spoed aan lijkt. Ik heb een schilkstaat, ik zal het eens laten lijst. Dus het kust ik daar kwak. Als je dat team kwal het daar kwak, dan heb je dat team aan lijkt. Kloppen. Wie kwak zal lijst, is die kloppen dat eigenlijk die zon goed. Zag wat dat team aan lijkt. Wie stelde het team die kwak alle eik.
1: sy'n gysodd yn ddim sy'n clyd ei. A yna ddys tos. Mae llai llaw tos y llai yna tos. Sgych yn bim dwi dwi dwi dwi and not no smile.
0: Alla,
1: was a lot less than skit. I know that smash and mow.
2: Sí, escucha,
1: айсхос илусеемат танапсул италиумстай тукян сулаахуат никлуассусоон хот айсхос сайс колёчек тохтохалт хуас лиссол хиссэлхсэл Тикотик хилээлваад үсгээр күсөөлж алнамдоом хэсэс күхлий дайж алц үлсөлхий дау мияа үсэлээ дауан дайж Сэцблэний дауан үсгээр күс Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний Сэцблэний